0: gouden moois verdienen.
1: Isa Koskina.
2: Ah, boo, boo, boo, boo. Zabba, doo, doo.